As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

hand. Maar die veer is aan mijn kop. In een ijzige wand schroei mijn handen vast om die beker met top. Die rijp is de vlam om mijn voeten. Koude brand in mijn bos. En ik drank en ik dank aan die zoeter. Wijn tegen die groot.

si hi-fi net voor ons opskip. Ek ruik die rouwlijn op die meubels en die roosmarijn en die fijn vlees. En toe

0: Roo Klute, man, een van die wegsteek gems van Suid-Afrika, absolute amazing stem, en die man is lekker op sommige hier te kerk. Goeiemorgen weer eens. En is lekker, is chillous vanmorgen, hoor.
1: Ek krijg ook nogals kar.
0: Is dit nogals?
1: Ek het my boekie in my kar moet gaan hol.
0: Ons kan leen, ek charge 50 rand al 4 met my, ne?
1: Okay.
0: As jy graag wil, dan kan ons een plan maak. It's a business opportunity, you know.
1: Ek kan my IOU skryf.
0: So baie van hulle wat rondloop in my lewe. So dit is, ek sal lieverste man het doen uit liefde uit as enig iets anders. So ja, dit is 29 minuut net na die tyd van 6 hier by lekker luisterstasie. Ek hoop almal is nog lekker en keier lekker. Naweek was wild met al die dinge tot gestrand laat toe.
1: Och, joh, dit het vir ewig gevat.
0: Dit het vir ewig gevat, ja.
1: En ons praat nou van die soccer wereldbeker eindstraat. Dit het vir ewig.
0: Ja, dit het vir ewig gevat. En, maar daarom het dit nie panels die toegegaan nie. Dat is nog een en volgend wakker gesit.
1: Hier doen die 501ste minuut.
0: Yo, man.
1: Uiteindelik het Spanje doel gekry.
0: Crazy. Man, ons gaan later so'n bykie so snip daar word gesels. Maar bly ingeskakel.

0: 17 shots. Actually, nee, altijd een cool song. En ons is allemaal, Christian Fuster bij wie. Ik denk, ons love Christian. Maar elke keer als ik aan Likkie denk, dan denk ik net 17.
1: Bring it.
0: Assign my now. Assign my now. 17 minuten net voor die tijd van 7. Dat was Christian Fuster, zijn 17 shots. Monique, het snot komt met ik val voor jou. Maar het is, waar is nou val? Dat is val voor die verjaarsdag van mensen met een naam gemaakt.
2: Die eerste een wat ik wil noem, is acteur, fenomenale acteur hier uit Zuid-Afrika uit. Geboren op die 20ste juli 1964. En dit is niemand anders als Dion Loots. Nou, Dion Loots, ek het die absolute eer gehad om hem te ontmoeten toen hij samen met mij en mijn vriend Zijn op ons potgooi was.
0: Oh, what a legend. Yeah.
2: Wat een fantastische mens. Ik was zo bang, want hij speelde bad guy, zo goed. Dus ik was baie op mijn scene wees om hem te ontmoeten.
0: Ik kan zien, hij is een nice out.
2: Hij is zo nice. Yeah. Hij is zo nice. Nou, hij heeft in baie flicks al gespeeld, insluitend Long Walk to Freedom en Skoonheid, wat ook te vertaal was in die Cannes Film Festival in Engels en Beauty.
0: Oh, wow.
2: En het is een van die flicks wat die grootste gegaan het in Amerika en in die UK.
0: Wow.
2: Ja, absoluut fantastisch. So hy skryf, hy doen Engels-Afrikaanse producties, hy doen theaterproducties. Soveel goeie goed wat al uit die manse lewe komt. Hy is besig. Maar so nice.
0: Ek het gezien in die video wat jy en hy gedoen het, dan kan jy sien die karakter is net een karakter. Ja.
2: Maar dis, ja, en net om het om te kon sit en gesels om te hoor, hoe werk mens deur die karakters? Jy weet, hoe laat gaan jy van dit? Het is sy ding wat hy gewoonlik doen is na een baie ernstige fliek waar dit baie donker is en so aan, dan gaan doen hy gewoonlik direct 2 dae nadat hulle gerap het, dan gaan doen hy een komedie stel, so met iemand ergens in het theater, net om met wie sy ritme te vind.
0: Af te skit, ja.
2: Sy is regtig fenomenaal.
0: Ek sal love om een psycho te speel. As al iemand is rara, geer het net vir my.
2: Ja, ek denk jy moet so in jou kop in klim.
0: Ek wil,
2: en Dion Loots het ons juist vertel, dat was een karakter wat hy moes speel, en dat was een sekere dag wat hulle element moes film, waar hy nou moord pleeg. En waar hy nou in die donkerste plek van sy lewe gaan en dan eindig hy nou sy lewe ook.
0: Ja.
2: En hy sê, daar die dag, Sean Els was die directeur, ook Sean Els het gister verjaar het, hy was die directeur daarvan in die ochend, toe hulle nou wakker word en Dion Loots sit daar en hy drink sy koffie en hy eet sy ontbijt soos hy elke ochend doen. Toe kom Sean om te sê, is jy okay? En hy sê toe net niks nie. En allemaal op stal is soos, wat gedaan? En toe besef hulle, maar hy is nou in karakter.
0: Ja.
2: Hy kry homself nou reg vir die dag en allemaal het toe net een kant toe geloop. En hy het het gedoen, hy het van stel afgeloop en in sy kamer gaan huil en toe is het voorbij. Toe skit hom af.
0: Ek ga jou een ding sê, ek is nou nie boobas acteur nie, maar ek het die geleentheid gehad om in een movie 2 keer te speel. Want ons het moest het 2 keer oordoen en ek moes die lucht vasthou, want het is independent film, so is het alles self gedoen, maar die lucht vasthou terwijl iemand verdrink in die bad. Ek weet, is Rolf nou so vroeg voor breakfast, ek vooral verskoning, maar het is alles net acteerwerk. En dit was Rolf om te sien, jy weet, jy is in een rolprent en alles, na die tijd was al gelach, don't get me wrong, en al die type dinge, het vader in my nie, het vader in my nie, verstaan jy, ja, die type ding. Maar daar had ek achtergekom dat jy, dit is net ek het baie respect voor acteurs, want jy moet rarig in een pooikie betek hier klim, wat jy self moet maak.
2: Ja.
0: Betek hier, is het eerst deel van jou, van jou persoonlijkheid, die so ja.
2: Ek weet, is een moeilijk een. Ek hou my hoed af van mensen, die onloos, wat een fenomenale mens.
0: I would do it tomorrow. Ek was 2 maanden weg om in een series te speel, wat die karakter vir my sy gewees het.
2: Oh wow.
0: Ek is so spyt, man. Ek is so spyt. Anyway, ons gaan oor in die manne oor die water toe, en een man wat groot naam vir homself gemaakt het met een instrument, en dit is niemand anders dan die iconische Mexicaanse gitaarspeler Santana. Nou, Santana geboren in Oakland, Mexico. Ons ken hem baie goed, dus Maria Smooth, Corazon Espinado, Black Magic Woman, maar Smooth was een groote. En Maria, girl from the West Side Story.
2: Oh,
0: ja, dat was een treffer.
2: Santana.
0: Ja.
2: Dit was my heel eerste kar gekryd, dat ek een Hyundai gery.
0: Ja.
2: En ek net een type deck gehad.
0: Oh, sê toch.
2: En die CD wat ek oor en oor geluid, ach, die type wat ek oor en oor geluid was Santana.
0: That's good song.
2: Dit was die coolste ding, totdat ek geld kon met mekaar om een serie kon inset, maar ek het Santana vir jou geluisterd.
0: Die crazy ding van alles is, jy praat van hom as 'n sanger. Jy sê, ja. Oh, ek love die song, Santana, ja. Santana se song. Nee, hy sing nie eers, dit is net sy gitaar.
2: Dis net sy
0: but he makes the guitar sing, though.
2: Das
0: he does, ja.
2: Nog iemand wat vandag vir jaar wat ek kijk, dit is Judy Greer. Sy is een actrice. Sy speel in Arrested Development, The Descendants, 13 Going on 30, Jurassic World, Tomorrowland, Ant-Man en nog meer. Sy was ook deel van die cast gewees van Halloween met Jamie Lee Curtis.
0: Oh, she's sweet.
2: Ek is absoluut gek oor haar. Ek dink sy speel een baie, baie goeie rol. Maak jy ook wat sy aanvat.
0: Big Bang Work.
2: Sy was in Big Bang Work, ja. En 13 Going on 30, 27 Dresses. Oh, eindelijk die lijst is so lang.
0: 2019 sê sy baie, sy was bezig.
2: Ja, sy was baie bezig gewees.
0: Ja, sy was bezig. En dan my ex-vrouw, Gisella.
2: Oh.
0: What could have been, girl? What could have been? En natuurlijk een groot model en haar supermodel. Maar ek onthou van die rolprent Taxi.
2: Ja.
0: Ja, sy was die bankrover.
2: Ja, sy was.
0: Ja, ek wou nog nooit in my hele leven een bank besit het.
2: Nee, die sexieste bankrovers nooit.
0: My bra. Nee. My bra. Dit was rarig iets speciaal.
2: En dit was so mooi, die mense het gaan ook een vat met die geld.
0: Ja, of ek sou. Met liefde. Hoeveel wie jy? Klein geld, 5-10. Maar ja, Gisella Bündchen. Ja, I would probably say. Oh, is het nu zo warm als het ik opgestaan. Oh, make it rain, make it rain. Maar Gisella, baie groot naam van zelf gemaakt. En was een plat en plein girl, hoor. Ze is hier aardig so supermodellerig, soos wat die mensen uitmaak om te wees. Ja.
2: Nog iemand wat vandaag verjaar is Sandra Oh. Sy is 55 jaar oud, geboren in Canada. Ek het dit nie geweet nie. Nou, sy het bekend
0: she looks uit, Canadian, ja. Yeah.
2: Sy doen nogals, ja. Yeah. Yeah. Sy het in die reeks Killing Eve gespeel, fenomenale reeks. Sideways, Ramona and Beezus, The Princess Diaries. En sy het die groot naam van zelf gemaakt as Dr. Christina Yang in Grey's Anatomy.
0: Massive.
2: Fenomenale actrice.
0: Massive.
2: Regtig baie goed. En het is so vreemd om aan ander flieks te sien wanneer sy nie Christina Yang is nie.
0: Maar voel jy ook nie so dat baie keer as jy so gewoon gebraak het aan een acteur? Like, ek is een verskrikkelike, verskrikkelike, verskrikkelike groot Denzel Washington fan.
2: Ja.
0: Like, ek is, dis een ou wat ek oor en oor kan kyk. Ek kyk van gesig uitdrukkings, ek kyk sy onderhoude. Ek is versot oor wie en wat hy is in acteerwerk. Ek dink rarig tot vandag toe nog, daar is hier iemand wat na by hom kom in method acting.
2: Dat is rarig, maar.
0: Verstaan jy? So, ek meen, as jy gaan teruggaan na groot ikone, Anthony Hopkins,
2: ja.
0: Baie, baie groot fan, nooit geweet, nê, waar hy Silence of the Lambs, natuurlijk, die groot rol, waar hy sê, en waar hy sê, daar, waar hy praat en dan maak hy,
2: ja, right? Dit het hy opgemaak.
0: Nee, nee.
2: Het was een improvised
0: move. Die oomlik, daar, ja. En dit het die hele, exactly.
2: Dit het die hele cast uitgevreed.
0: Maar dit het made the movie.
2: Dit het.
0: Dadelijk het hy vir jou gesê, wat is die type karakter jy kan verwacht van hom. Ja. En Denzel Washington het ek achtergekom met, elke liewe rol is daar een kook wat hy hou.
2: Ja,
0: elke liewe ding. Of het een liptrek, of een oogtrek, of een handbeweging, of enig iets is, dat is altijd iets wat hy homself herinner wie hy is in die karakter met die ding.
2: Ja, vir alles is ek kan nie onthou wat dit was nie, die fliek, maar die quirk wat hy gehou het, daar was skouers voor in die handen in die sakke, en dan het hy so geloop, het nog so hoed gedra.
0: Training game.
2: Ek dink het was dit, ja.
0: Training game. Maar hy was baie goed, man. Ek is rarig, ek voel net altyd gehad dat hy was a bad guy speel. Like, I want him to be the bad
2: guy.
0: Ek weet, maar I want him to be the bad guy. Kijk, as een ding wat in een rolprent waar hy amazing is, en waar hy met die ou praat, waar hy vir hom sê, ja, you like a bottle cap or a piece of lint that you can just throw away.
2: Oh, wow.
0: En dan sê hy vir die ou, when you look at me, what do you see? En dan vertel hy die story, en dan vat hy die ouse bril, en dan gooi hom so in die wijnglas, en dan loop hy uit, en dan sê ek, like, oh, bra.
2: Fenomenaal.
0: Ja, ek weet, dit moet so super cool wees om 'n direkteur te wees, en soos jy kyk na jou skrip wat gespeel word, het een van die beste in die wêreld, moet jy op een plek spring om like, hierdie gaan so hit wees.
2: Nee.
0: Hierdie gaan so hit wees.
2: Oh,
0: ek kan net in 'n studio praat, as jy musiek hoor van mense wat sing, en jy like, yeah, this is gonna be huge. This is gonna be huge. So ja, dit is self, weet net vir die tyd van 7, ons wacht nou vir julle verjaarsdag, so stuur dit vir ons deur. Gaan met die gedeen na Santana, het is op sy verjaarsdag, Maria.
1: Ladies and gents.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big News, Port Elizabeth. Prominent paints

0: Rubber of Love, meneer Kerkorrel. What a ledge, man. What a ledge. Ik weet dat je van Lisa's favorites.
1: Zo echt een slang.
0: Nee.
1: Ik weet dat Ralph Robbie is een van die redenen is dat ik een journalist van wees.
0: There we go.
1: Absoluut fantastisch.
0: There we go, there we go, there we go. Maar het is nu tijd voor ons nieuwshoofdtrekker voor ons oor. Gaan naar ons lekkere lovelikies.
2: Luister FM, nieuwshoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieuws sê die eer, minister Ramagopa sê Suid-Afrika gaan voort met sy kernprogram. Die verhoor van die 62 beweerde aanhitsers tydens betogings van 2021 begin vandag en in jou motorsport Kimi Antonelli vergroot sy kampioenskap voorsprong na oorwinning in die Belgiese Grand Prix. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sis, of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.
4: As lieve

0: Pink Pony Club, en van Lisa's favorites. En het valt zo lekker in hier met Pretty in Pink.
1: Ik love Pink Pony Club. En ik love Pretty in Pink. Dit is nou al een hele paar jaar wat ik ook deel is van en bij dit is. Dat is een foto van mij wat net al opgekomen uiteindelijk. Niet zoals ik het zie.
0: Copyrighter.
1: Kijk nou niet.
0: Copyright.
1: Ja, jullie kan mijn commission betalen op dat foto.
0: Ja.
1: Het is een prachtige foto van mij. Maar Pretty in Pink is lekker en is op Vrouwendag. Het is voor vrouwen. Het is amazing. Ons het aan die begin toe gekregen. Het is, oh, Pink is so cliché, maar wanneer hier al is, die Wyvern Girls aantrek, die optreden.
0: Oh, they go all out.
1: Dit is
0: rarig
1: fenomenaal.
0: Van kop tot toe, en met die mensen dye de haren voor die dag.
1: Ja, dit is rarig zo mooi. Mensen zijn naals word gedoen. Ach, dit is rarig net een dag waar girls bij elkaar kan komen en het girls wees. Ik love dit. So Pretty in Pink natuurlijk op Vrouwendag, die 9 augustus, wat op een zondag val hierdie jaar. Maar wat kan ons het vir Roland en Ruan van Z-Sport sien in die atelier? Hulle het natuurlijk reel die hele Pretty in Pink ding. Wat kan die mense verwag op die dag?
2: So this year we've arranged quite a nice sort of array of gifts to give back to the women. I think that's also crucial.
1: So we've got
2: So we've got a lot of giveaways to give back, attendance prizes, lucky draws. It's not about competing, but about just giving back to everybody. So we've got from Glassfit is giving Smash and Grab, a free Smash and Grab away. We've got Tuppers, it's given us multiple vouchers. And then one of the crucial ones, which has just come on board, which is something amazing, Amakala Game Reserve is giving away a one-night stay.
0: Wow.
1: Yellow. Here come my girl, like math
0: how, now. How staunch are you guys on like the only woman thing?
3: Yeah, I also took as your organizers by jealous for by price.
1: Jy het letterlijk 3 vrouwens in jouw huis. Je kan al 3 van hulle inschrijven en dan je 3 kans om te winnen.
0: I'll take the 2 because my wife will have to carry the 3rd.
1: Ja.
0: And then I'm going to fly.
1: My brain is net zo, die inschrijving is R200 te crowdlaw, goodie bag, en ek krijg gratis t-shirt, en ek gaan een naweek weg hier bij Amakala. Daar is girl math op sy beste.
0: Ek denk jy moet het vir my geen nou ingeskryf in die swemstory. Maar net om weer vir die mense te sê, waar is jy by mekaar kom punt vir die mense wat het misschien gemis het, waantoe point hulle die kar as hulle klaar ingeskryf het, waantoe ry hulle?
2: So, obviously, everything's meeting at Kings Beach.
0: Mm-hmm.
2: We will go down from Kings Beach to Pollock Beach, turn around, and then from that point, there's a lot of fun. We're going to have fun on the beach. There's going to be loads of water points and activities, just getting the women involved.
0: Yeah.
2: I think that's something crucial that on the way back. And then, just head back to the point, and then that's where the fun starts.
0: Yeah, of course, man.
2: The giveaways.
0: That clinked by lacquer.
1: It's lacquer. So,
0: nudge, nudge, wink, wink. Like, us men need the same.
2: The same event.
1: Mm.
2: I think we must do one in November. We'll do a men's walk.
0: Yeah, well,
1: we'll walk. I'll gooi.
0: It'll be so much fun. But yeah, dit is rarig amazing. Mm-hmm. Dit is, ek kon nie uitgepraat raak. En as hulle my toegelaat het, daai tyd het ek gehardloop.
1: Mm-hmm.
0: I think that must be really quite fun. And then with all the activities, all the things. And alles wat jy kry, is ver, ver, ver meer as wat jy betaal. Ja, so dit is baie fun.
1: En dit is alles vir 'n goeie doel. Dit is Pretty in Pink wat natuurlijk op die 9e augustus gebeur reg hier in die baai, aangebied deur Z Sports, geborg deur Pick and Pay, gaan net een lekker wees. Daar is so baie ding om te doen op die dag ook, so maak seker jy skryf in. R200 is jou inskrywingsfooi, en dan kry jy gratis TM en een goodie bag, en dit is tot hierdie sondag toe. Na dit gaan jy nog net een goodie bag kry, maar ongelukkig nie meer een hemp nie. En dan vir kinders is dit R100 per kind om in te skryf. Hulle kry ook goodie bags?
3: Ja, so allemaal gaan goodie bags.
1: Fantasties, dit is een lekker ene. So kom deur, trek jou pink tutu aan, maak jou hare pink, sit jou pink cap aan. As jy nie pink goed het in jou kas nie, ek het nou deur julle merchandise gegaan. Daar is so baie cool goed daar. So julle kan gaan loer ook t-shirts, caps, vessies, alles.
0: Alles lekker, man. Die ouwens moet ek hierdeur gaan en ons sal het deel op ons sociale media bladsy. So as julle bykie van die informatie gemis het, gaan lees op oor dit. En dan vat julle dit daar deur. So boys, good luck. So a lot of estrogen in the air.
2: In a confined space.
0: Yeah, very much so.
1: It's on.
0: I've got a wife and 2 daughters, so it does affect you slightly, but it's a lot of fun. But thank you so much. And ek wil vir julle baie dankie sê vir hierdie so event, want dit is rarig nodig. Nie net vir enige iets nie, maar dit is vir my baie lekker om te sien hoe die vrouwmense en die mamas en allemaal daar weggaan. Die. The emmerkie is weer vol. The glass is filled with happiness, love and hope. And the friends that gets made there, all die type dinge is rarig, rarig, bye, bye, cool. But follow it. But yeah, guys, good luck.
3: Thank you.
0: You're gonna need it.
3: Bye, thank you for Lace FM, for your support. So yeah, I'm excited for the day.
0: There we go, man. There we go.
1: Vreselijk, vreselijk uit. Julle onthou om in te skryf, Lace FM is ook betrokken. Dit is die 9 Augustus, 10 uur begin die wedren, maar kom al 7 uur vir registratie by Kings Beach. Gaan een lekker een wees. Ons gaan dit nou deel op ons sociale media ook. So gaan luur gerus op die Grootpak Breakfast op Luister FM vir meer besonderhede.
0: En ek wil net weer sê vir die mense wat miskien halfpad ingeval het, hierdie is 'n wedren nie. Hierdie is 'n dag vol pret met dames. Dit is wat het is. Vol aktiwiteit. As jy die 5K wil begin en klaar maak, go for it. Go for it, maar bly net, want ons baie prys om te wen.
1: O, ja, beslis.
0: Ek kan nie meer... Ja.

ganz ontlottel dinge, selfs een glimlach by bekend is. Maar ook een frons of twee, as al streek een hand uitdruk. Want Trompie is

0: meer op die jag trip. Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Hey Lofi,
2: lekker praat, jullie verdwaal.
1: Nee, ons kom.

0: druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM.

Als gegroeiend sekelbos en mopani. Geanker in rooi grond en basalt.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: gebore om by jou te wees. Lekker mysig op Luister FM. Karin Zoid en Loki Rothman en Diana Nel voor daar. Jou sportnuus lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag

en Dixie Clouds, Fransje van Kuik zingt voor ons die wereld is mal. Is Big Nick samen met jou. Lieflijke Likkie Keenan XT en Dixie Clouds, Fransje van Kuik zingt voor ons die wereld is mal. Is Big Nick samen met jou.

0: Leicester FM.
1: Ik wonder wat van jou geworden is. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik weet niet ons,

0: Lorika Raag, kijk hoe glinster die maan. Is mooi muziek op een maandag hier op Luister FM. Het is tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Maar breng je nog je nies om 6. En dan kan je ons nog zo'n piekje. Dan kijk je vanavond natuurlijk. Samen met die Bruce, die Alberts Bruce. Dat is jouw maandag lekkerte. Maar zo zeg ik voor jou, tot ziens. Morgen terug voor een dinsdag drive. Tussen 3 en 6, zoals oudere gewoonte. Mooi muziek, nog al die patier. Tot en met jouw nies om 6. Een beetje Robbie Williams, net hierna. Tot morgen.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer. And allcut.co.za.
2: Luister FM.

zijn mokkie bloerom. Die minnaar van staal, met de knop van haar oog, is dit wit van Transvaal. En zijn goes gekrenk,

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En die langblaaspad loop strijd tot op zijn voorste. Je kan het stop, daar staan en roep. En op Skollie zal jou bederf.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zijn jou respectloos en zijn stormwijven. Ja, het zij domein voor die stormkaatse punt. De jonge Thomas Snij, zijn anker als de kaart. Maar dat mast stel zijn lokval bij die zoutrevierse braak. De jonge Thomas Strand, daar

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

vat die pad alleen vannacht, tot waar die laatste donker boonshop wacht. In Ruby's hoor ek een gelach, ek voel so lief vir die plek. Op die deerstraat flikker wit en rooi, al die liggies van die dorp so mooi. Sal ons een tafel kry en ooi belooi.